is het lot. De een wordt vizier en de ander god. En dat is iets dat ik niet

Duidelijk, dat is net meer de vlugste beest. Er is heel iets meer, was toen net meer kind.